0: In de Eredivisie is gisteravond twee keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. De komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbui. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1-race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek. Met psalmen, gezang en opwekking.
3: De leukste zender in de stad. Op de kaart.
2: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang.

0: iedere zondagmorgen op OogRadio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. OogRadio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht, OogRadio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Mary met Jij hoort er ook bij. Het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Mary verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar. En Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: Bas!
1: Voor de kleintjes.
2: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag.
3: Slapen. Pa is stil geworden. Hij schrikt. De konijnen! Schiet hem eens door zijn hoofd. Geeft Joost een wenk en Bertje stil gaat ze proberen de konijntjes te vangen. Bertje, die heeft er gauw een te vangen. En die geeft hem aan pa. Verwonderd kijkt pa hem aan. Hoe doe je dat? Bertje doet zijn hand open. En dat gaan wij ook doen. En in een oogwenk zijn alle konijntjes in de schuur. Met worteltjes. En voor. De deur gaat op slot. Wat doen we met die heg? Laten we eerst alles maar gaan opruimen. Zodat ze nergens meer bij kunnen of wegnemen. Zo gebeurt het. Dan klinkt er geschreeuw in de kamer. De gitaar en accordeon worden neergelegd. Wat gebeurt hier? We hebben konijntjes gevangen en opgeruimd. Mocht hij weer komen, dan vindt hij niks. De schuur heeft 2 sloten. Er kan niks meer gebeuren. Gelukkig. Samen gaan ze naar binnen. Praten nog even. En Bertje begint te slapen. Jou zullen maar eens naar bedje brengen. Joost pakt hem uit. Kleedt hem uit. Pyjama aan. En stopt hem goed in. Slaap lekker, Bertje. En tot morgen. Hij hoort hem niet meer. Bertje slaapt. Nog even blijven ze zitten. Zullen wij ook maar naar bed gaan? Het wordt stil in huis. Allemaal hebben ze de ogen dicht. Behalve Suzanne. Ze zijn hier alweer een hele tijd. Maar kunnen ze hier nog wel blijven? Zo niet. Waar moeten ze dan heen? Ze heeft geen geld. Morgen moeten we daar toch eens over praten. En na een poosje vallen ook haar ogen dicht. Ze hoort de wekker niet eens. Haar dochters. Mam, slaap nog. Wij gaan heel zachtjes doen. Dan wordt ze niet wakker. En zachtjes gaan ze naar beneden. Mama, slaap nog. Oké, eerst maar eten. En dan gaan ze kijken of alles nog goed is. Ze eten brood. Gaat er goed in? Dan gaan ze naar de keuken. Meisjes gaan haar moeder wakker maken. Suzanne kijkt ze verbaasd op. Zijn jullie op? Mama, jij hebt je verslapen. Verslapen? Ja, jij hebt je verslapen.

op zoek. Ja, die neef waar ik het over had, die woont hierachter. Dan ga ik daarheen. Maar wil jij wel mee? Ik ga met je mee. En dan staan ze voor de deur. En die gaat open. Kom binnen. Ik zag jullie aankomen. Is er een reden voor jullie's komst? Ja, ik kreeg met mijn familie een order van keukenspullen voor de kamer. Notenhout, eikenhout en de groot stond onder de bestelling. Mijn vraag is, bent u die persoon? Nee, dat kan niet. Nee, echt niet. Maar wie doet nou zoiets? Bedankt. Dan moet ik verder zoeken. En wij gaan naar huis. Samen gaan ze terug. En bij huis aangekomen, zegt de buurman, nou, ik wens je veel succes met alles. Dank je. Ik moet het wel verder uitzoeken. Pa stapt in de auto en gaat naar huis. Bij huis aangekomen staat de deur al open. En opa vraagt, en? Pa schudt zijn hoofd. Kom en vertel. Moeder geeft hem een kop koffie. Vol spanning kijken ze pa aan. En pa vertelt, bij onze vroegere buren, die weten van niks. En toen zei de buurman, nee, dat heb ik niet gedaan. Daar heb ik niet eens geld voor. En toen zijn we naar haar neef gegaan, die woonde vlakbij. Ook hij zei, nee, want dat geld heb ik niet. Maar wie dan wel? En dan is het stil. Ik weet het niet. Nou, dan beginnen we er niet aan. Zo is het. Wacht, zei moeder. Waarom gaan we geen advertentie zetten? Wat zet je er dan in? Nou, wie heeft een grote bestelling gedaan? Bestaande uit stoelen, tafels, kasten. De meubelschuur als afzender. Wat dachten jullie daarvan? Nou, dat is nog een goed idee. Dat gaan we doen. Pa maakt de advertentie en brengt het naar de krant. Naar de advertentieseries. Die staat morgen in de krant, zei de jonge man.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. Oog Radio. Jij hoort er ook bij.
3: Op de kabel en FM, dag en nacht. Oog Radio.
4: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

0: Bijbelvertelling.
1: Lazarus, daar in dat kleine huisje, daar woont een meneer. En Lazarus heet hij, met zijn twee zusjes. De ene heet Maria en de andere Martha. En ze houden heel veel van elkaar. En af en toe komt de Heere Jezus bij hen op bezoek. Hij houdt heel veel van deze drie mensen. En op een dag wordt Lazarus ziek en de dokter kan hem niet beter maken. Maria en Martha zijn heel verdrietig en ze zeggen tegen elkaar: ach, was de Heere Jezus nu maar hier. Die kon hem wel beter maken. Ach, was hij maar hier. Maar de Heere Jezus is er niet. Hij is met zijn discipelen weggegaan. De Heere Jezus weet niet dat Lazarus zo ziek is. Ja, hij wist het, maar dan zou hij vast heel gauw komen. Wat doen ze nou? Ze sturen iemand naar de Heere Jezus toe. Hij moet heel snel lopen, de Heere Jezus zoeken en tegen hem zeggen: Heere, Lazarus is heel ernstig ziek en gij houdt toch zoveel van hem en ons. Als de Heere Jezus dat hoort, komt hij vast direct hierheen om zijn zieke vriend weer beter te maken. Loop vlug hoor. Die man gaat vlug weg. Hij loopt heel haastig, want hij houdt ook van Lazarus. De mensen in dat dorpje houden heel veel van Lazarus en zijn twee zusjes. Het zijn goede en vriendelijke mensen. Een paar dagen later, het is te laat. Lazarus was heel erg ziek geworden. Martha en Maria, die hebben heel veel verdriet. Lazarus is ingeslapen. Er kwam de Heere Jezus nu maar. De Heere Jezus komt niet, maar de vrienden uit het dorp, die komen wel. Ze vouwen een witte laken om hem heen. En in de bergen is een spelonk. Daar dragen ze Lazarus heen. En er wordt een grote graf voor hem geregeld. Nu zijn Martha en Maria alleen. Maar wat had die man haastig gelopen. Daar is de Heere Jezus. En zei: Heere Jezus, Lazarus is zo ziek en gij houdt zoveel van hem. Die man wist helemaal niets van dat er in het dorpje is gebeurd. Maar Jezus, hij wist het. Jezus weet alles. Hij ziet ook alles. Waar hij ook is. Ging de Heere Jezus nou dadelijk mee? Nee, echt niet. De Heere Jezus bleef nog 2 dagen weg. En dan zegt hij: kom, laten we gaan. Ik moet mijn slapende vriend wakker maken. Daar komen Maria en Martha aan. De Heere Jezus vraagt: wijs mij de plek waar hij ligt. En samen gaan ze naar het graf. Jezus had heel veel medelijden met die verdrietige mensen. Jezus huilde. En opeens zei Jezus: rol die steen weg. De Heere Jezus kijkt omhoog en bidt tot zijn Vader in de hemel. En dan rollen de mannen, de grote steen.

is Lazarus, dat is Lazarus. De Heer Jezus riep hem en Lazarus leeft. Ja, wat de Heer Jezus ook zegt, het gebeurt echt. Martha en Maria, ach, wat zijn die blij, hun broer is er weer. De Heer Jezus was niet te laat gekomen. De Heer Jezus komt altijd op tijd. Wat gingen ze allemaal vrolijk en blij naar huis. En Jezus ging met zijn vrienden mee. En hij zegt, wie gelooft zal behouden worden.

0: www.radiotjesdag.nl. We wachten op je reactie. Tot volgende week.
1: Soms is het moeilijk om christen te zijn. Ze lachen je uit en dat doet soms pijn. Ze noemen je softie.

0: iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri Lahey.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. En u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt die verzorgd door pastor Jacoba van Maurik van de Restoration Herstelgemeente. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

Jacoba doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Niske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Mary, Roelie, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars, speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij aan de telefoon krijgt.

Na het volgende lied gaan we er even tussenuit voor het journaal. Maar daarna zijn we weer terug met Oog op Zondag op Verzoek.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaanse Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie en was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
3: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
2: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri Lahey.

hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Rijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dank je wel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuiszorg, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Tineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En onze in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

Ina Noorder, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Janni, Trein en alle luisteraars.

Rolly die doet de groeten aan alle luisteraars en wenst alle zieken veel beterschap en sterkte. En ook Rolly heeft een lied dat ze graag elke week wil horen.

0: Dan luisteren we nu naar Jacoba van Mark.
1: Goedemorgen, luisteraars. Vanmorgen wil ik jullie meenemen naar een gedeelte uit de Bijbel, naar Rut 1, vers 1 tot en met 22. En daar staat: in de dagen dat de richters richten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. Toen trok een man uit Bethlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen weg om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn beide zonen Machlon en Kiljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En in het veld van Moab aangekomen, bleven zij daar. Toen stierf Elimelech, de man van Naomi, zodat deze met haar beide zonen achterbleef. Deze namen zich Moabitische vrouwen. De ene heette Orpa en de andere Rut. En zij woonden daar ongeveer 10 jaren. Toen stierven ook die twee, Machlon en Kiljon, zodat die vrouw achterbleef zonder haar beide zonen en haar man. Daarna maakte zij zich met haar schoondochters op en keerde uit het veld van Moab terug. Want ze had in het veld van Moab vernomen dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Dus trok zij met haar beide schoondochters weg uit de plaats waar zij vertoefd had. Toen ze onderweg waren om naar het land van Juda terug te keren, zeide Naomi tot haar beide schoondochters: gaat heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. De Heere bewijze uw liefde, zoals gij die bewezen hebt aan de gestorvene en aan mij. De Heere geve u dat gij rust mocht vinden, ieder in het huis van haar man. Hierop kuste zij ze, doch zij verhieven haar stem en weenden. En ze zeiden tot haar: wij keren zeker met u terug naar uw volk. Maar Naomi zeide: keer terug, mijn dochters. Waarom zoudt gij met mij medegaan? Heb ik nog zonen in mijn schoot die u tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, gaat heen. Want ik ben te oud om een man toe te behoren. Indien ik al dacht, ik heb hoop, ja, al zou ik vannacht een man toebehoren, ja, al zou ik zonen baren, zoudt gij daarop wachten tot ze volwassen waren? Zoudt gij daarom verhinderd worden een man toe te behoren? Nee, toch, mijn dochters, het is immers voor mij veel verdrietiger dan voor u, want de hand des Heeren is tegen mij uitgestrekt. Toen verhieven zij opnieuw haar stem en weenden. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klemde zich aan haar vast. Toen zeide zij: zie, uw schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden, keert terug, uw schoonzuster achterna. Maar Rut zeide: dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten door van u terug te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Zo mogen de Heeren mij doen, ja nog erger. Voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat ze vastbesloten was met haar mede te gaan, hield zij op tot haar te spreken. En ze gingen beide voort, totdat zij te Bethlehem kwamen. Toen zij Bethlehem binnenkwamen, geraakte de hele stad over haar in opschudding. En de vrouwen zeiden: is dat Naomi? Maar ze zeiden tot haar: noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan? En zo keerde Naomi terug met Rut de Moabitische, haar schoondochter, die met haar uit het veld van Moab meegekomen was. En ze kwamen te Bethlehem aan in het begin van de gersteoogst. Wat was er een verdriet gekomen in het leven van Naomi en ook bij haar schoondochters Orpa en Rut. De man van Naomi, Elimelech, en haar beide zonen Machlon en Kiljon waren overleden. Ze gingen weg uit het veld van Moab om naar het land van Juda te gaan. En Naomi zei tegen haar beide schoondochters om terug te keren ieder naar het huis van haar moeder. En dan staat er zo mooi in vers 8: de Heere bewijze uw liefde, zoals gij die bewezen hebt aan de gestorvene en aan mij. De Heere geve u dat gij rust moogt vinden, ieder in het huis van haar man. Orpa en Rut huilden. Ongetwijfeld hielden ze heel veel van hun schoonmoeder. Orpa koos ervoor om terug te gaan, maar Rut ging met Naomi mee. In vers 16 staat onder andere: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Zo mooi dat Rut dat zei tegen Naomi. Dit raakt mij telkens weer als ik dit lees. Ze kwamen aan in Bethlehem en de gehele stad, staat er in vers 19, geraakte in opschudding. En de vrouwen zeiden: is dat Naomi? Naomi zei: noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Toch, als we verder lezen in het boek Rut, dan lezen we dat Rut trouwt met Boaz en dat zijn zoon Obed krijgt en dat Naomi grootmoeder wordt. Zo keerde God alles ten goede voor Rut en Naomi. En dit is wat de Heer ook in ons leven doet. Vaak begrijpen we niet alles, maar we mogen geloven dat Hij alles ten goede zal keren. Alles is mogelijk voor wie in Hem gelooft. Misschien denk je vanmorgen: ja, maar dat kan ik moeilijk geloven, dat God alles ten goede keert. Maar Hij kent jou, jouw pijn, jouw verdriet, jouw zorgen. En Hij, de Heer, zegt vanmorgen: geef het alles maar aan mij, laat het los. Ik zal je mijn rust, mijn vrede geven. Ik ben er om je er doorheen te dragen. Ik hou van je. En zo wil de Heer je vanmorgen bemoedigen. En vaak achteraf kunnen we zeggen dat Hij alles ten goede keerde. Net zoals bij Naomi en Rut. Dank u wel, Heere Jezus, dat u de luisteraars kent. Dat u hen op dit moment zult bemoedigen en vertroosten. U bent een helper, groot van kracht. Dank u wel dat u er altijd bent, ook om ons te zegenen. Halleluja. Amen. Ik wens jullie een gezegende zondag toe en dat jullie de liefde en de kracht van de Heer steeds zullen ervaren.

Kitty de Vries. Die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Gretje en Henk, Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoot heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Jacoba van Maurik met het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer vanochtend, vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11. Dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek. Met... Oog Radio. Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen, luisteraars. Ik wens jullie allemaal van harte welkom bij Oogradio met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. Dit programma wordt mij gepresenteerd en mijn naam is Jacoba van Maurik. Ik hoop dat de mooie liederen jullie zullen raken en ook de gesproken woorden. De maand mei is al begonnen. Morgen is het 4 mei, dan herdenken we de oorlogsslachtoffers. En vaak denk ik dan aan mijn twee tantes, zussen van mijn vader, waarvan allebei hun mannen in de oorlog zijn omgekomen. Wat een vreselijk verdriet moet dat geweest zijn. De volgende dag is het bevrijdingsdag, 5 mei. Wat zal dat een vreugde geweest zijn, maar ook veel verdriet, omdat zoveel geliefden dat niet meer mee konden maken. Vreugde en verdriet liggen vaak dicht bij elkaar. Wat zal er veel gebeden zijn in die vreselijke, moeilijke oorlogstijd. Velen die geliefden hebben verloren en die in de Heer geloofden, konden dan ondanks het verdriet zeggen dat ze veilig bij de Heer waren.

We mogen met alles bij de Heer komen. Met onze zorgen, onze problemen, onze pijn en ons verdriet. Hij houdt ons vast. En zoals we hoorden in het eerste lied, Jezus zelf, hij zorgt voor jou. Er is geen last te zwaar die hij niet dragen zou. Geef hem je zorgen, want hij is trouw. En geloof in zijn liefde, ook voor jou. Dat is zo mooi dat we alles bij de Heer kunnen brengen en het bij hem mogen laten. Dan zal zijn vrede in ons hart komen. Hij draagt ons door alles heen.

En dan is het tijd voor de mededelingen van Stichting Open Doors. En het gaat over Iran. In eind december begonnen massale protesten tegen de onderdrukkende islamitische overheid van Iran. De Ayatollah en zijn regime doden tienduizenden ongewapende demonstranten, onder wie ook christenen. Bid jij vandaag voor de mensen in Iran? En bid vandaag om de bevrijding van gevangen christenen in Iran. Het aantal gearresteerde kerkleiders is het afgelopen jaar omhoog geschoten. De omstandigheden in de gevangenissen zijn erbarmelijk en gevangenen worden zwaar mishandeld. Sinds de 12-daagse oorlog tussen Iran en Israël in 2025 vervolgt Iran christenen nog intenser. Ze zouden spionnen en collaborateurs zijn. Direct na het staakt-het-vuren arresteerde het regime tenminste 54 christenen in 21 steden. Huiskerkleidster Shima zat ook ooit in de gevangenis. Ik kreeg een leeg vel papier voor me, zei ze, en de bewaker die zei: als je hier schrijft dat je er spijt van hebt dat je christen bent geworden en terug wilt keren naar de islam, dan kunnen we je helpen in de rechtszaal. En Shima vertelt verder: ik bleef even stil en zei kalm: dat is geen bekentenis, maar een gedwongen leugen. Ik schrijf niet op wat ik niet geloof. Dank God voor haar moed. Dank ook voor de groeiende ondergrondse kerk in Iran. Nou, en wil je meer weten over Stichting Open Doors? Dan kan je op de website kijken, www.opendoors.nl. En het is natuurlijk belangrijk om voor alle broeders en zusters te bidden die vervolgd worden, omdat ze de Heer kennen.

Voor jullie die nu net de radio hebben aangezet op dit programma, het volgende. Je luistert naar Oogradio met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. Dit programma wordt door mij gepresenteerd en mijn naam is Jacoba van Maurik.

En dan is het vanmorgen ook weer tijd voor het gedicht. En dat komt uit een bundeltje van N.C. Otgaar. Dat heet Bemoediging. En er staat boven Veilig met Jezus. De beste stuurman is aan boord, dus kan ik niet vergaan. Al komen golven huizenhoog op het zwakke scheepje aan. Nee, het is geen blinde overmoed als ik zeg dat ik veilig ben. Het is vast vertrouwen op de Heer, wiens almacht ik erken. Met Jezus kan ik moedig gaan op donkere levenszee. Hij kent mijn machteloosheid wel en geeft zijn kracht mij mee. Ver boven alle stormgeluid klinkt er een heerlijk lied. Wie zich aan Jezus toevertrouwt, vreest nacht en stormen niet. Gij, trouwe stuurman, kent mijn hart. Vervul het met uw geest, opdat ik, steunend op uw kracht, steeds roeme, onbevreesd. Ik heb Jezus zelf, Gods Zoon, aan boord. De haven is in het zicht. Voorzeker land ik veilig aan in het hemels, in het eeuwig hemels licht. Nou, dat is een mooi gedicht, hè? En we zijn ook veilig met Jezus.

dan wil ik jullie iets voorlezen. En ja, sommigen van jullie hebben dat misschien wel gelezen, maar het komt uit de visie. Daar staat boven: Gabriel geeft mannen in Namibië een nieuwe kans. De Namibische Gabriel groeide op te midden van armoede, drankmisbruik en criminaliteit. Tegenwoordig helpt hij anderen op het rechte pad te blijven. Samen met zijn vrouw Nicole ondersteunt hij gezinnen in de wijk en begeleidt hij mannen die willen breken met hun verslaving. Gabriel kende problemen van dichtbij. Zijn vader was verslaafd aan alcohol. En als tiener raakt hij zelf ook op het verkeerde pad. De druk van de groep bepaalt wat je doet. Stelen, vechten, drinken. Voor je het weet gaat het mis. Maar met Gods hulp veranderde zijn leven. Nu gaat hij in gesprek met mannen in Silvertown, onder wie zijn vriend Kuils. Die verloor onlangs zijn baan en grijpt nu vaak naar de fles. Ik drink om alles te vergeten, zegt Kuils. Dan voel ik even niets. En Gabriel probeert ook jongeren een goed voorbeeld te geven, zoals Johannes, die opgroeide met een verslaafde vader. Die pleegde uiteindelijk suïcide. Johannes wil het anders doen. Drank en drugs trekken mij niet, zegt hij. Ik focus op school en de kerk helpt me op het rechte pad te blijven. En voor mannen die willen veranderen, organiseert EO met de Daad Partner, organisatie Jeugd met een Opdracht, bijeenkomsten in de natuur. Daar praten ze open over hun verleden. En veel mannen hebben meegekregen dat ze niet mogen huilen, zegt een van de deelnemers. Maar wij leren, het is heel gewoon om je gevoelens te uiten. Nou, ik zag hier ook een programma over op de EO, op de tv. En ik vond het zo mooi, want het is een Hollandse vrouw van deze Gabriel die naar Namibië is verhuisd dus, en daar dus samen met haar man werkt. Ik dacht van, nou, wel heel bijzonder.

En dan wil ik jullie iets voorlezen. En ja, sommigen van jullie hebben dat misschien wel gelezen, maar het komt uit de visie. Dat staat boven. Gabriel geeft mannen in Namibië een nieuwe kans. De Namibische Gabriel groeide op te midden van armoede, drankmisbruik en criminaliteit. Tegenwoordig helpt hij anderen op het rechte pad te blijven. Samen met zijn vrouw Nicole ondersteunt hij gezinnen in de wijk en begeleidt hij mannen die willen breken met hun verslaving. Gabriel kent de problemen van dichtbij. Zijn vader was verslaafd aan alcohol. En als tiener raakt hij zelf ook op het verkeerde pad. De druk van de groep bepaalt wat je doet. Stelen, vechten, drinken. Voor je het weet gaat het mis. Maar met Gods hulp veranderde zijn leven. Nu gaat hij in gesprek met mannen in Silvertown, onder wie zijn vriend Kuils. Die verloor onlangs zijn baan en grijpt nu vaak naar de fles. Ik drink om alles te vergeten, zegt Kuils. Dan voel ik even niets. En Gabriel probeert ook jongeren een goed voorbeeld te geven, zoals Johannes, die opgroeide met een verslaafde vader. Die pleegde uiteindelijk suïcide. Johannes wil het anders doen. Drank en drugs trekken mij niet, zegt hij. Ik focus op school en de kerk helpt me op het rechte pad te blijven. En voor mannen die willen veranderen, organiseert EO met de Daad Partner, organisatie Jeugd met een opdracht, bijeenkomsten in de natuur. Daar praten ze open over hun verleden. En veel mannen hebben meegekregen dat ze niet mogen huilen, zegt een van de deelnemers. Maar wij leren, het is heel gewoon om je gevoelens te uiten. Nou, ik zag hier ook een programma over op de EO, op de tv. En ik vond het zo mooi, want het is een Hollandse vrouw van deze Gabriel die naar Namibië is verhuisd dus, en daar dus samen met haar man werkt. Ik dacht van, nou, wel heel bijzonder.

We hebben deze morgen weer heel wat mooie liederen gehoord. Ook van de Country Trail Band met Wim Pols. Ik geniet er altijd van. Zingen maakt blij, het kan je ook ontroeren. Er zijn ook herinneringen die we hebben aan bepaalde liederen. Ik denk dat jullie dat ook wel herkennen. In de kerk waar ik opgroeide werden alleen psalmen gezongen. Maar we gingen ook wel eens met mijn ouders naar bijeenkomsten op maandagavond. Dat waren Maranatha-bijeenkomsten, waar men liederen zong van Johannes de Heer. Ik vond dat zo mooi. De psalmen zijn natuurlijk ook mooi, maar die liederen spraken toch nog meer tot mijn hart. Ik denk dat velen onder ons daar ook van houden, vooral als ze al wat ouder zijn. Ook de opwekkingsliederen die later uitkwamen, vind ik ook heel mooi. En het volgende lied vind ik ook heel mooi. We zongen het bijna 2 jaar geleden bij het afscheid van mijn lieve broer, die onverwachts overleed.

De tijd is weer voorbij van dit uur. Dank u voor deze nieuwe morgen. Heb je een probleem op geestelijk gebied? Bel dan met 050-573-4159. Ik herhaal het nog even. 050-573-4159. En je kunt dit dan met Mary of een van de andere voorgangers bespreken. Vanmorgen was Mary Lahey weer de technicus. En mijn naam is Jacoba van Maurik. Ik wens jullie allemaal een gezegende zondag en een gezegende week toe. Dag allemaal, tot de volgende keer.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanochtend, vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien, ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.
2: In de Schijnwerper, uw wekelijkse muziekmagazine van de regionale seniorenomroep. In de Schijnwerper is iedere zondagochtend te beluisteren van 11 tot 12 uur via Oog Radio en de livestream van RSO.

0: Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe In de Schijnwerper. Mijn naam is Benon Bonus-Gonsker en ik zit natuurlijk met...
1: Afine van Eiken.
0: Ja, van harte welkom. We openen deze show met een fijn nummer, hè?
1: Freed from Desire, jaren 90, eind jaren 90.
0: 97.
1: Ja, klopt. Of nou ja, released in 96.
0: Oh ja, maar, precies. Maar een hit in 97. Van wie eigenlijk?
1: Ja, Gala. Italiaans.
0: En wat een hit was dat, en nog steeds.
1: Ja. Hier zit in de top 3 van de beste dance tunes uit de 90s bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waarvan iemand beweert dat het een absoluut total banger is... waar de Beatles trots op zouden zijn als ze het hadden geschreven. Nou, weet ik niet of ik het daarmee helemaal eens ben. Maar waar ken jij het toch vooral van ook? Het hedendaagse gebruik.
0: In de voetbalstadions.
1: Ja.
0: Bij sportevenementen.
1: Ja, en ik ben wel wat voetbalkijk, maar niet zo veelplegerig als jij. hoor je dit bij elke grote wedstrijd?
0: Nou, het is op een gegeven moment ontstaan tijdens het WK voetbal. En ik dacht voor, moet ik goed zeggen, de Schotse ploeg. En die had het als een soort clublied.
1: Lijflied. En dan raken we meteen het thema van deze show aan.
0: Ja, want we gaan het hebben over anthems.
1: Lijfliederen, volksliederen.
0: Precies.
1: Yes.
0: Een anthem is een hymne of een lofzang... vaak met een symbolische betekenis voor een groep mensen.
1: Ja.
0: Nou, dit is dan voor de dance mensen bijvoorbeeld.
1: Ja, maar waar ik ook aan moet denken... ik liep laatst een keer door, volgens mij was het Laren... want ik ging naar het museum en toen had een cafetaria... had een bord buiten staan met Freed from Desire.
0: Ja.
1: Ik vind het ook net al grappig.
0: Super grappig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik ook per ongeluk wel eens zeg... Freed from Desire in plaats van Freed.
1: En iedereen denkt dan in zijn hoofd...
0: En hoe leuk is dat in een stadion om dat met elkaar te zingen, toch?
1: Het is verbindend.
0: Het is verbindend. En zo hebben we eigenlijk muziek uitgezocht waarvan wij denken... ja, dat is een anthem, dat is een verbindende song, dat zegt iets. Bijvoorbeeld de volgende. Ja, ik vind dat echt een geweldig nummer.
1: Ik ook. Ik weet niet dat ritme of zo. Het is, ik ga er wel op aan.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Het is van de Australiër John Farnham met...
1: You're the Voice.

0: twee krachtige mannenstemmen achter elkaar, hè?
1: Leuk, zullen we beginnen met de eerste?
0: Ja, John Farnham met You're the Voice. En dat is een nummer uit 86, hit eigenlijk wereldwijd in 87. En het is een krachtig oproep tot actie, eenheid en verandering. Het nummer moedigt namelijk mensen aan om hun stem te laten horen tegen onrecht, stilte te doorbreken en samen een betere wereld te creëren. Het fungeert als een universeel protestlied voor hoop en persoonlijke verantwoordelijkheid.
1: Hadden we niet in onze protestshow... Deze.
0: Nee, het is echt een typische protestsong. Want het werd ook geïnspireerd door de protesten voor kernontwapening in de jaren 80.
1: Nou, hebben we die mooi even gemist.
0: Hebben we die mooi gemist.
1: Blij dat we hem nu... Wat een toppetje is dit.
0: Fantastisch.
1: Komt deze nog in de top 2000? Voor, weet jij dat zo?
0: Dat kan ik wel even voor je checken. Ik weet het niet zeker.
1: Het is zo'n
0: volgens
1: nummer,
0: mij wel.
1: Het is zo'n nummer waar ik vergeet dat die bestaat.
0: Ja,
1: heb jij het ook?
0: Ja, hij staat... ooit heeft hij in 99, toen de top 2000 begon... stond je op 509 en afgelopen jaar op 1125.
1: Ja, hij zakt.
0: Hij zakt wel.
1: Snap ik ook een beetje.
0: Ja, maar het is toch... Ja, ik moet zeggen, we hadden het beide. Ik krijg altijd kippenvel bij dit nummer.
1: Ja, het is ook een soort van cadans, hè?
0: Ja.
1: En gaat steeds hoger.
0: Ja.
1: En heel veel herhaling.
0: En er zit iets bijzonders in, hè?
1: Ja.
0: De doedelzak.
1: Ik heb gegoogeld, waarom zitten er doedelzakken in dit Australische nummer?
0: Ja.
1: Nou, er is zeg maar logica voor een soort van solo en climax. Waardoor het bijdraagt aan de epische en omzwepende sfeer van de climax. Het is ook een vervanging van het basritme. En het Schots-Keltische karakter zorgt voor... het is een soort van geniale zet, noemen ze dat... wat voor de emotionele lading van het lied zorgt.
0: Ja, nou, dat klopt wel.
1: Maar ik vind het ook een beetje... Ik weet niet...
0: Het is heel gek en toch het is, past het fantastisch.
1: Ja, het past fantastisch, maar ik vind het ook wel een beetje grappig. Want je gaat gewoon even iets kiezen, een soort van culturele toe-eigening.
0: Ja,
1: weet je wel?
0: Ja, leuk hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, te gek. En daarna John Bon Jovi.
1: Mijn absolute tiener-idol was ik.
0: Ja, je was verliefd hè, op zijn slangleren broek.
1: Ja, en zijn permanent en zijn roze lippen. Dit was dus echt... Ik denk dat dit mijn mega favoriet was.
0: Ja. En voor jou, waarom is het een hoog anthem gehalte?
1: Ja, meerdere dingen. Maar het is een beetje dat meezing gehalte, dat stadionachtige.
0: Precies, ja.
1: Ook weer dat herhalende.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook een beetje dat schreeuwige refrein, toch?
0: Ja.
1: Zeg maar, we gaan allemaal even hoog.

0: mee is. Ja, terwijl die zeg maar voor in het hele oeuvre van Bon Jovi wordt deze niet als eerste. Dan heb je veel eerder Living on a Prayer, wat natuurlijk zo'n arbeidersklasse anthem. Ja, maar ik vind dit veel lekkerder. En jij ook. Jij zat meteen vol op die bas. En dat blijft maar doorgaan.
1: Ja, heel leuk.
0: Waardoor ik hem veel samenhangender vind dan andere nummers van Bon Jovi.
1: Nou, tof.
0: Ja. Ik hoorde hem laatst in de Plus, in de supermarkt, met mijn broertje. En wij gingen gewoon niet uit de supermarkt voordat hij voorbij was.
1: Oh ja, soms heb je dat.
0: Dat is toch echt, ik denk, ik moet hem even afluisteren, want ik was vergeten ook even hoe leuk
1: we lopen nog even bij de wortels langs, dat idee.
0: Ja. Ja.
1: Toch?
0: Ja, zo'n wortel.
1: Ja, geen idee, ik moet aan wortels denken.
0: Het is een haar.
1: Ja.
0: Past wel.
1: Ja, het past wel. Ja, de volgende, waarvan ik denk, die kunnen we wel gaan draaien, vind ik echt een typische anthem. Als je helemaal gek bent op muziek, ja, dan past deze er toch fantastisch bij.
0: Ja, terwijl ik ook wel mensen ken die me echt haten.
1: Oh, echt?
0: Ja, vind ik ook niet leuk. Maar die zijn er wel. Nee, ze zijn er.
1: Dat mag. Ja. Dat is leuk van muziek. Ik heb hem wel eens live gezien, dit nummer ook. Tijdens Night of the Proms in Antwerpen.
0: Wauw. Ja. Hoe lang geleden, hè?
1: Nou, Fien, dat is wel even geleden, hoor.
0: Ja.
1: Toen trad namelijk ook op Tears for Fears. En Texas. En Ike Turner, toen nog, in levende lijven. Dus het is wel even een tijdje terug. Maar John Miles was toen de pianist van het Night of the Proms Orkest.

0: ik moet bijkomen.
1: Dit is toch waanzinnig. Allebei.
2: Episch. Zullen we even rust nemen?
1: We gaan even rust nemen. We beginnen met... Zullen we even gewoon met John Miles beginnen? Ja. Met Music. Music was my first love. En het, eigenlijk is het... Het gaat over zijn voorliefde voor muziek. En de zin... Music was my first love and it will be my last. Eigenlijk is dat terugkerend. Heel veel andere tekst zitten niet in. Maar het is episch gewoon. En dat heeft te maken door ook alle instrumenten die erin zitten. Ik noem ze even: de elektrische gitaar, drums, piano, basgitaar, een blaassectie en een strijksectie. En dat horen we natuurlijk allemaal. En ook dit nummer staat nog steeds heel erg hoog in de top 2000. Namelijk afgelopen jaar op plek 209.
2: Hij zakt wel wat ook, of niet?
1: Ja, hij stond in het eerste jaar op plek 19. Dus het is inderdaad... hij is wat aan het zakken.
2: Net zoals...
1: Your Voice. Ja. Maar deze staat eigenlijk naar verhouding dan best nog wel hoog, moet ik zeggen.
2: En straks gaan we Hey Jude bespreken. Zelfde patroon.
1: Ja.
2: Grappig.
1: Ja.
2: Ik snap wel dat, waarom dat is.
1: Ja, dit nummer trouwens van John Miles kwam uit 76.
2: Oeh, oud al.
1: Echt
2: en
1: oud.
2: En je hebt het live gezien, hè?
1: Ja.
2: Gehoord.
1: Ja, live dus, wat ik vertelde, in Sportpaleis in Antwerpen. De echte Night of the Proms. Ja, en dan zit er daar zo'n symfonisch orkest en die speelt dan dit nummer. En John Miles zelf achter de piano, die dit zingt. Ja, dat was kippenvel, joh.
2: Ja,
1: en zo'n heel stadion. Ja, niet normaal.
2: Maar we hadden nu ook kippenvel, dus ik kan me voorstellen dat nog wel 10 keer
1: ja, geweldig.
2: Meer binnenkomt. Hey Jude, we hadden 2 Beatles-nummers en deze heeft het gehaald. Nou, Let It Be hebben we er weer uitgesloopt.
1: Ja, maar dit,
2: ja, we kunnen niet alles, maar dit is briljant. Geschreven voor de zoon van John, door Paul.
1: Ja.
2: Die was 5 jaar en papi en mami zaten in een scheiding. Zoon heet trouwens Jules. Geloof ik, ja,
1: oh ja.
2: Jules. Maar
1: ja.
2: Jude klonk dan lekkerder. Al heel snel stoppen. Heel snel. Maar na een tijdje stopt de tekst en is het alleen maar na.
1: Ja, en dat is dat epische, dat anthem, dat hoge meezing.
2: Dat meeslepende, stadionachtige effect. En ondertussen zeg ik, dit is gewoon knettergestoord. Want hij zit echt als een of andere gestoorde, adlipt hij Paul er doorheen. Hè?
1: Ja.
2: Hij noemt zichzelf ook op de een of andere manier een Cary Grant, die acteur die on steroids is, zegt hij. Zo vliegt hij hem er doorheen. Wat hilarisch is, is dat dit nummer opgevoerd is bij een feestje van de Rolling Stones.
1: Oh, echt?
2: Ja, voor het afronden van hun album. Ik moet het even terugzoeken. Nou, voor een album van de Stones. En dat dit nummer, dit optreden heeft het hele... voor Beggars Banquet album. En dit nummer heeft het hele feestje geruïneerd.
1: Oh, echt?
2: Ja, ik denk omdat het zo briljant als goed was, denk ik.
1: Ja,
2: weet ik niet.
1: Ja.
2: Ik was er niet bij.
1: Nee, ik was er ook niet bij. Maar
2: kan me
1: even
2: voorstellen.
1: Ook nog een vermelding waard. Wie speelde op de elektrische piano?
2: Ja, dat herkende jij.
1: Jawel.
2: Billy Preston. En ook hilarisch. Dit begint best klein. En kennelijk was McCartney gewoon begonnen terwijl Ringo Starr op het toilet zat. Maar hij was op tijd terug voor de drumpartij. Vervolgens mocht hij ook nog even op de tamboerijn meppen, die wij natuurlijk ook weer herkenden.
1: Heerlijk.
2: Dus het is weer allemaal grappig. Is wel in die situatie opgenomen dat Yoko al in beeld was.
1: Oh ja.
2: En niet uit de studio te slaan was. Dat natuurlijk wel enigszins voor wrijving zorgde tussen de bandleden.
1: Snap ik, want daar was ze weer, Yoko Ono.
2: Yes.
1: He, dat idee.
2: Ja.
1: Wij gaan maar eens terug naar een zangeres. We gaan luisteren naar de Amerikaanse eerste winnares van, volgens mij, Idols.
2: Ja.
1: In Amerika, dacht ik.
2: Ja.
1: En zij heet Kelly Clarkson met het nummer Stronger. You know.

0: Neil Diamond, 69, Sweet Caroline. Weet jij voor wie dit geschreven is?
1: Nee.
0: Nee, hij is er zelf ook niet eenduidig over. Er gaan verschillende verhalen de ronde. Maar het zou te maken hebben met een cover van een tijdschrift waarop Caroline Kennedy als een jong kind op een paard afgebeeld staat.
1: Oh.
0: En dat zou bij hem in zijn gedachten zijn blijven zitten. Waarna hij 5 jaar later op het liedje komt. Of in ieder geval het componeert rondom dit beeld. Later zegt hij in 2014 dat het gewoon over zijn toenmalige vrouw Marcia Murphy was. Maar hij had een naam nodig met 3 lettergrepen. Caroline. En Marcia is te kort.
1: Marcia.
0: Huh? Ja. Ja, ja. Mama Marcia. Had er misschien iets anders van kunnen maken. Maar in ieder geval, dit is ook echt zo'n stadion, zo'n sportnummer.
1: Ja.
0: Maar wat jij en ik ook wel zeggen, het is ook wel gewoon heel lieflijk.
1: Ja.
0: Hele mooie,
1: het zit mooi in elkaar.
0: Lieve effectjes.
1: Ja.
0: Muzikale, ja, ik weet niet, mooie loopjes zitten er tussendoor, toch?
1: Veel instrumenten erin.
0: Ja,
1: heel
0: dat,
1: mooi.
0: Is, dat is de hele lijst zit er bomvol mee natuurlijk.
1: Absoluut waar. Absoluut waar.
0: Ja, heerlijke keuze. En gewoon lekker een beetje een oudje.
1: Zalig, altijd goed een oudje. Daarvoor uit 2011, Stronger, met de subtitel What Doesn't Kill You. Ik zei het al, van Kelly Clarkson. En het was een van haar grootste hits. Want het bereikte maar liefst 839 miljoen streams op Spotify. Ja, dat is toch ongekend.
0: Ja, ik vind die andere van haar trouwens ook heel leuk. My Life Would Suck Without You.
1: Oh, ken je die? Niet, nee.
0: Jawel, die keer.
1: Ja,
0: nou, laat ik je straks horen.
1: Ja, nee, dat
0: gaan we nu niet over hebben,
1: gaan we nu niet over hebben, maar... Nee. Ja,
0: leuke vrouw. Want zij doet die talkshow.
1: Ja, ze doet in Amerika een dagelijkse talkshow. En
0: ik vind haar echt... Ik vind haar echt wel heel puur.
1: Ja, en ze doet altijd de karaoke. En dat is karaoke, dat is een liedje, een karaoke. Maar dan van een andere artiest, dan noemt ze dus de karaoke.
0: Oh, dus.
1: Ja, en zij zingt echt dus alles. Dat is niet normaal.
0: Ja, zij is een powerhouse.
1: Ja.
0: Maar ik heb een beeld gezien dat een actrice haar nadoet. En dat ze dan helemaal plat op
1: Klopt, Anne Hathaway.
0: Ja, ja, dat ze plat op het podium valt, zo goed is het.
1: Ja.
0: Maar dat bedoel ik zeg maar van... Ze vindt het ook wel prima als een andere het beter doet of zo.
1: Ja,
0: dat.
1: Ja, en
0: wel
1: zij
0: heel...
1: heeft een goede connectie met Pink. En samen hebben ze ook al een paar keer een duet gedaan. Ja, dat is ongekend goed, die twee.
0: Ja, leuk.
1: Echt leuk.
0: Ja, leuk, leuk, leuk.
1: Ja, wat ik ook ongekend goed vind, ik ga er toch maar naartoe. Wij zouden haar zien.
0: Ja.
1: In Antwerpen.
0: We gaan haar ook nog wel eens
1: zien. We gaan haar zeker nog een keer zien. Dat kon toen helaas om reden niet doorgaan. Ze heeft net een nieuw album uit en de recensies zijn lovend. En het album is ook ongekend fantastisch goed. En we gaan luisteren naar Ray. Een live opname samen met het London Symphonic Orchestra. En het nummer heet Nightingale Lane. En ja, luister maar.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. The song is called Nightingale Lane.

0: Ja, weer twee volle nummers achter elkaar, hè?
1: Lekker combi.
0: Vol emotie, ja. Vol instrumenten.
1: Supermooi. We hebben maar kort.
0: Ja, het was Queen, hè?
1: Ja, dit was Queen.
0: Dat is goed, even misschien moeten zeggen, toch?
1: Ja, dit was Queen, Don't Stop Me Now. 79, niet een favoriet van Brian May. Omdat het natuurlijk ook wel gewoon Freddy's levensstijl...
0: Ja.
1: Etaleert wat hem ook zijn einde...
0: Ja,
1: zijn leven heeft gekost.
0: Ja, ja, ik
1: dat.
0: Snap het. Ik snap
1: yes.
0: het.
1: Sorry, beetje
0: ja.
1: serieus.
0: Ja, ja en ja. daarvoor dus Ray van het Omen. This Music May Contain Hope. En het was een live opname in de Abbey Road Studios. Ja, ik vind het fantastisch. Het is een beetje gospelachtig.
1: Ja,
0: het is hoop, het ja. is veel. En ik love it.
1: Yep.
0: We kunnen maar meteen afsluiten.
1: Ja, duidelijk. Weer een ode ook weer aan muziek.
0: Ja.
1: Beetje zoals Miles bijvoorbeeld.
0: Absoluut, ja. absoluut. En ik ja, luister maar goed naar de tekst. Ik vind de tekst heel mooi. Het gaat eigenlijk... eigenlijk zingt Agnetha een beetje over zichzelf. We hebben het over ABBA. We gaan afsluiten met Thank You For The Music. Wij zijn er over 2 weken weer. Dag! I'm nothing special, in fact.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.

luistert naar De Platenkast. Een programma van Ben Striesenau en Regina van der Werf. Deze week opent Regina haar platenkast.

Beste luisteraars, fijn dat je hebt afgestemd op de regionale seniorenomroep of Oogradio uit Groningen. Je hoorde de Joe Pozzillo, lead vocals, en Lisa Miller, female vocals, onder begeleiding van niemand minder dan Sergio Mendes, een Braziliaanse muzikant en bandleider die wereldwijd bekend werd met bossa nova en Latin pop. Deze song, Never Gonna Let You Go, gaat over tweede kansen in de liefde. En we gaan verder met Sam Cooke.

je hoorde een invloedrijke Amerikaanse soulzanger die een sleutelrol speelde in de ontwikkeling van moderne soulmuziek. Sam Cooke met het prachtige Change Is Gonna Come. Deze song gaat over racisme, hoop en de strijd voor burgerrechten. Het werd uitgebracht op 22 december 1964. Voor het volgende nummer levert Sting de vocale uitvoering en draagt hij de emotionele lading van de tekst. Hiernaast verzorgt Ray Chen, een internationaal bekende klassieke violist, geboren in Taiwan en opgegroeid in Australië, de vioolpartij voor zijn rekening. Het werd uitgebracht in november 2011. What Could Have Been?

Aansluitend uit oktober 2022 kon je genieten van The Loneliest Time van Carly Rae Jepsen en Rufus Wainwright. Met een song die gaat over hoe twee mensen terugkijken op een relatie die abrupt of onvolledig eindigde. Ze voelen nostalgie, spijt en vooral een diep gevoel van eenzaamheid sinds hun breuk. Dat gevoel drijft hen ertoe te overwegen opnieuw contact te zoeken, alsof hun verhaal nog niet af is.

uit april 2026. Een symfonische versie van Till the Morning, uitgevoerd door Heaven en Naomi. Het gaat over twee mensen die elkaar emotioneel zijn kwijtgeraakt, maar nog steeds verlangen naar verbinding en een laatste kans om elkaar terug te vinden. Nu Rod Stewart met een unplugged version. Die werd uitgebracht in november 2008. Het gaat over iemand die ondanks leugens, pijn en teleurstelling toch blijft zoeken naar een reden om in een relatie te blijven geloven. Reason to Believe.

Daarna hoorde je een akoestische versie uit februari 2021. Geschreven door de Black Crowes. En dat is een Amerikaanse rockband uit Atlanta. De zanger van She Talks to Angels is André Pedone. En deze song gaat over een jonge vrouw met een drugsverslaving en een duister leven. Verder met Just the Way You Are. Dat werd uitgebracht in november 1977. En dat is bijna 49 jaar geleden. Het nummer gaat over onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. En Billy Joel is een Amerikaanse singer-songwriter, beter bekend als de Piano Man. Hij treedt helaas niet meer op. Heeft sinds 2025 een neurologische aandoening, waardoor hij problemen heeft met zijn gehoor, zicht en evenwicht.

Wij gingen met Holding Back the Years van Simply Red terug naar november 1984. Dit nummer is een reflectie op de moeilijke jeugd van zanger Mick Hucknall. Het gemis van zijn moeder, de spanningen met zijn vader en de angst om de stap naar volwassenheid te zetten. Met Whitesnake belanden we in maart 1987. De Whitesnake-bezetting in 1987 bestond uit David Coverdale, John Sykes, Neil Murray en Ainsley Dunbar. Daarnaast waren er gastmuzikanten zoals Adrian Vandenberg, gitaarsolo op Here I Go Again in 87, en Bill Cuomo, keyboards, voor de versie van Here I Go Again.

De Granberries hoorde je live, rechtstreeks vanuit de Hammersmith Apollo in Londen. December 2012, met Linger. Volgens Dolores O'Riordan, zangeres zelf, schreef ze het nummer over een soldaat op wie ze verliefd was, die uiteindelijk haar hart brak. Daarnaast vertelde ze dat het lied ook teruggrijpt op haar eerste serieuze kus, een moment dat voor haar grote emotionele impact had. Helaas is ze op 46-jarige leeftijd in Londen overleden. Nog een band live, maar dan vanuit Santa Monica. Op 3 september 1980, Fleetwood Mac, met een song die gaat over een relatie die op breken staat, waarin een vrouw zich eenzaam voelt en mogelijk haar geluk elders zoekt als haar partner haar te vaak alleen laat, en het levert prachtige muziek op. One More Night.

Wij sluiten deze platenkast af met Matt Johnson en Bailey Rushlow. En een song die werd uitgebracht in april 2024. Wij, Ben en Regina, wensen je een fijne muzikale zondag verder. En graag tot volgende week. Dag!

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeshilgus van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeshilgus reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeshilgus verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2:00 vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio. Het geluid van Groningen. Oog Radio.
2: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Ben Striesenau. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar
3: 2011.

Heel hartelijk welkom bij Anno 1900, waarbij deze uitzending het jaar 2011 uitlicht. Volgens de Nederlandse zangeres waren het Golden Days. Of dat voor 2011 gold, valt lastig te zeggen, maar was wel voor Crystal. Want ze had maar liefst 3 top 40 hits in 2011. Golden Days was daarvan de hoogst genoteerde. Het kwam tot de 13e plek in de top 40. Mijn naam is Ben Striesenau en de techniek is vandaag voor Regina van der Werf. En dit is Anno 1900.

Van het album Science and Faith hoorde je The Script en hun tweede single van het album met de titel Nothing. Het bereikte de 12e positie in de top 40 op 12 maart 2011. Een paar muziekfeitjes. Op 4 januari 2011 overlijdt de Schotse zanger Gary Rafferty. Hij werd 63 jaar oud. Op 29 januari van 2011 komt de single Hold It Against Me van Britney Spears op nummer 1 binnen in de Billboard Hot 100. Waarmee Spears de tweede artiest is die meer dan één single op nummer 1 laat debuteren. Na Mariah Carey. Ze is tevens de derde vrouwelijke artiest na Cher, Madonna en Janet Jackson die de Billboard Hot 100 aanvoert in 3 decennia. En de 7e artiest in totaal.

Je hoort als eerste King of Anything van Sarah Bareilles. Dit was haar derde en voorlopig laatste hit voor Sarah in de top 40. Het was de lead single van haar derde studioalbum Kaleidoscope Heart uit 2010. Het tweede nummer kwam uit 1969 en was de Britse zanger Don Fardon. Het werd in 2011 gebruikt voor de reclame van een telefoonmaatschappij, waardoor het in de Nederlandse top 40 terechtkwam. Het bereikte de 20e plek in april 2011.

Dit was Carousel van Ilse de Lange. Het was de derde en laatste single van haar album Next to Me, dat uitkwam op 27 augustus 2010. Weer een paar muziekfeitjes. Op 6 februari overlijdt bluesgitarist Gary Moore. Op 15 februari kondigt Glen Campbell aan dat hij in 2011 zijn laatste studioalbum zal uitbrengen, gevolgd door een afscheidstournee. Op 28 februari start de Zweedse band Roxette hun Charm School World Tour in Rusland. Tijdens deze tour treden ze ook op in juli 2011 op het festival Bospop in Weert, Nederland. Op 15 maart overlijdt rapper Nate Dogg. Zijn echte naam is Nathaniel Dwayne Hall en hij overlijdt op 41-jarige leeftijd aan een beroerte.

Dit waren weer twee top 40 hits uit 2011. Als eerste was daar zanger CeeLo Green met zijn tweede solo hit Brighter Lights, Bigger City. Dit was zijn grootste hit na Crazy met Gnarls Barkley in 2006. De tweede was Jessie J en haar bekendste hit Price Tag. Jessie heeft een hartprobleem sinds haar 11e en werd zelfs getroffen door een kleine beroerte. Gelukkig is ze er nog en heeft ze desondanks toch een mooie carrière kunnen opbouwen.

Je hoorde Plage en dit is van de band Crystal Fighters. Een grootste en enigste hit in Nederland. Een paar muziekfeitjes. Op 12 mei staat Katy Perry 52 weken in de top 10 van de Billboard Hot 100 met haar single E.T. Ze is daarmee de eerste artiest in de geschiedenis die dit heeft gepresteerd. Op 23 mei komt het album Born This Way van Lady Gaga uit. Het verkoopt op de eerste dag 524.000 exemplaren. En aan het eind van de eerste week na de release is de teller al opgelopen tot over 1 miljoen. Daarmee was Lady Gaga de eerste artiest die dit presteerde. Op 18 juni overlijdt saxofonist Clarence Clemons. Hij was lid van de E Street Band, de begeleidingsband van Bruce Springsteen is dat. Ook had hij een top 10 hit in Nederland met Jackson Browne en met de single You're a Friend of Mine. Nu nog een eendagsvlieg. Pumped Up Kids van Foster the People.

De ene eendagsvlieg werd opgevolgd door de andere. Als tweede hoorde je namelijk Welcome Home van Radical Face. Dit nummer is uitgebracht in 2007, maar werd, dankzij de gebruik in de reclame voor Nikon camera's, een hit in 2011.

De Red Hot Chili Peppers waren dit. En je hoorde van hun The Adventures of Rain Dance Maggie. Afkomstig van het album I'm With You uit augustus 2011. Nog wat korte muziekfeitjes dan. In 2011 houden de bands R.E.M. The White Stripes het voorgezien. Terwijl Blink-182, Evanescence en System of a Down weer nieuw leven in wordt geblazen. Snow Patrol nu.

In anno 1900 nemen we je mee op een muzikale reis. Stem af en ga mee terug in de tijd. Want hier in anno 1900 staat één jaartal centraal. Elke aflevering opnieuw.

U hoorde weer twee plaatjes achter elkaar. Namelijk Cold Out in the Dark van Snow Patrol. Afkomstig van het zesde studioalbum Fallen Empires van de Ierse rockband. Dat uitkwam op 11 november 2011. Daarna het vrolijke Something in the Water van de Nieuw-Zeelandse Brooke Fraser. En wederom een eendagsvlieg. We sluiten dit uur ook af met een eendagsvlieg, want we zijn alweer aan het eind gekomen van anno 1900. De afsluiter is Home van Edward Sharpe en de Magnetic Zeros. Ook dit succes is te danken aan de reclamespot op tv van een Zweedse meubelfabrikant. En dan weten we wel waar we het over hebben. We hopen dat je hebt genoten en volgende week weer luistert. Tot dan en een fijne week gewenst.

0: Specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plek in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
5: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
1: Oog Radio.

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen. Kan ook gaan onweren, het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Radio.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarden artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie. Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: Radio.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Palen en planken. Voor een schutting. De4keien.nl.
2: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Ooster Hammerikade 119-32 in Groningen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents' Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
3: Oog Radio.

Een goedenavond. Het is 6 uur, het is Oog Radio. Dat betekent op zondagavond tijd voor klassieke muziek. Achter de knoppen zit erom ook weer mijn technicus van dienst Alexander Temeer, waarvoor alvast dank. Mijn naam is Jan Kooistra en de komende 3 uur kunt u genieten van klassieke muziek. En zoals gebruikelijk beginnen we met een ouverture. En die komt in dit geval van een Engelse componist. Sir is hij later geworden, Edward William Elgar. Ja, die is geboren op 2 juni 1857, hij overleed op 23 februari 1934, Engels componist. Ik heb van hem gekozen voor een werk wat ik zelf wel leuk vind. Ouverture Cocaine, of ja, niet Cocaine zoals we dat normaal kennen, maar Cocagne, ja, hoe moet je het uitspreken? Het is in ieder geval de subtitel in London Town Opus 40... De London Philharmonic kan het dan alleen maar uitvoeren, lijkt mij. Dus dat doen we dan ook. En die staat onder leiding van Daniel Barenboim.

Tot zover de ouverture voor deze uitzending. Ouverture cocaïne. Want ja, zo is er wel de uitspraak, hebben we even nagezocht. Het lijkt inderdaad op cocaïne, maar dan in het Engels qua uitspraak. Maar het is toch gewoon de ouverture in London Town Opus 40 van Edward Elgar. Van Elgar naar Piotr Ilyich Tchaikovsky. En deze Russische componist is geboren op 7 mei 1840. Hij overleed op 6 november 1893. En hij componeerde onder andere de Seizoenen opus 37a. Daaruit de maand mei met subtitel Nights in May. Victoria Postnikova bespeelde piano.

de maand mei met Nights in May als subtitel van Tchaikovsky. Met Victoria Postnikova op de piano. Pablo de Sarasate, volledige naam Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navasquez. Dat is de componist waar we nu een werk van gaan horen. 10 maart 1844 is hij geboren in Pamplona. Hij overleed op 20 september 1908. Was een Spaans violist en componist. Hij componeerde onder andere de Carmen Fantasie Opus.

1945 geboren. Dus ja, hij is nog steeds onder ons, zullen we zeggen. Hij is hier de solist bij dit werk en hij wordt begeleid door de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Laurence Foster.

Ja, heerlijk. Het werk van Pablo de Sarasate, Carmen Fantasie, opus 25. We dansen nog even verder, maar dan wat rustiger, met een Hongaarse dans. En dat is een werk van Johannes Brahms. En die is geboren op 7 mei 1833. Hij overleed op 3 april 1897. Duits componist, dirigent, organist, maar ook pianist. Ja, en Johannes Brahms componeerde een heleboel Hongaarse dansen. Ik heb ze een aantal beluisterd. Ik kwam bij uit bij nummer 11. En dat wordt gespeeld, deze Hongaarse dans nummer 11, door het London Festival Orchestra onder leiding van Alfred Scholz.

Tot zover de Hongaarse dans nummer 11 van Brahms. Pietro Alessandro Caspare Scarlatti, geboren op 2 mei 1660... overleden op 24 oktober 1725... is een Italiaans componist van barokmuziek. En hij staat op mijn lijstje voor het volgende werk. Ik heb van hem gekozen voor het concert voor hobo en strijkers in A klein. Het heeft een aantal delen, al er is een allegro, een largo fugue en een piano allegro. Het Florilegium Musicum staat onder leiding van Jean-Claude Malgoire en die bespeelt ook de hobo.

Tot zover het werk van Alessandro Scarlatti. Max Broeg heb ik op de lijst staan. Volgende uur komt hij ook nog een keer voorbij, maar nu even een voorproefje. Max Christian Friedrich Broeg is zijn volledige naam. 6 januari 1838 is hij geboren. Hij is overleden op 2 oktober 1920 en was een Duits componist. Zometeen een heel mooi vioolconcert, verklap ik alvast. Nu even een adagio naar Keltische motieven, opus 56. Vind ik een leuk werk. En het wordt gespeeld op cello door Martin Oostertaak. Hij is de solist. Hij wordt begeleid door het SWF Symfonieorkester Baden-Baden. En dat staat tot aan het nieuws. En daarna zijn we weer terug onder leiding van Michael Boder.

0: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4:00 vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. Twee familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash, ook op zondag open.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

Ja, de opening van dit uur kwam van The Sleeping Beauty, oftewel Doornroosje. De finale en apotheosis van dit werk van Piotr Ilyich Tchaikovsky opende dit uur. En het was een uitvoering van de BBC Philharmonic onder leiding van Vasily Sinashky. Ja, dat was een leuke opening en met name die apotheosis erachteraan. Weinig cd's waar ik erop heb gevonden, maar deze was wel erg mooi. Ik heb toch even een klein werkje gekozen in het kader nog van het feit dat morgen natuurlijk de oorlog herdacht wordt, 4 mei viering. In Engeland zijn er heel wat composities gemaakt rond de Royal Air Force. Onder andere door Walford Davies, oftewel Sir Henry Walford Davies. Die is geboren op 6 september 1869. Hij overleed op 11 maart 1941. En hij componeerde de RAF, oftewel de RAF, de Royal Air Force, March Past. Ja, dit werk wordt uitgevoerd door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Charles Groves.

Ja, tot zover deze mars voor de Royal Air Force. Ik zei al vorige keer we gaan nog even naar Max Broeg met een vioolconcert. Nou, dat gaan we nu doen. Max Christian Friedrich Broeg, zei ik al, is geboren op 6 januari 1838. Hij overleed op 2 oktober 1920. Was een Duits componist. Hij studeerde later ook nog bij Ferdinand Hiller en Karl Reinicke. Vioolorkest wordt wel tot een van de beste gerekend die er is. En dat wordt ook vaak gekoppeld aan een ander vioolconcert, namelijk van Mendelssohn. Maar vioolconcert nummer 1 in G klein opus 26 wordt niet alleen door mij gewaardeerd, maar ook door Alexander. En die noemde dat zo. En ik heb hem al eens eerder gedraaid in een ver verleden, maar dat was een goede reden om hem vandaag weer op de lijst te zetten. Maar met een kleine twist, daarop was Itzhak Perlman net al in het vorige uur. Want die is in dit geval degene die de solo viool bespeelt in dit concert. Het vioolconcert nummer 1 heeft 3 delen. Laat ik die eerst noemen. Allegro moderato, adagio en allegro energico. Itzhak Perlman, zei ik al, 80 jaar op dit moment. Hij wordt, als alles goed gaat, dit jaar 81. Die bespeelt de viool. En het is een mooie opname uit 84... waarbij die begeleid wordt door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

En ik laat de laatste klanken echt even wegklinken. Dat was het vioolconcert nummer 1 van Max Broeg. Ik heb nog een kleine potpourri staan, zie ik. En dat is een potpourri gecomponeerd door de componist Carl Jacobi. En daar kan ik niet veel over vinden, behalve dat hij leefde tussen 1791 en 1852. En een Duits fagotist en muziekdirecteur was. Ja, en het is ook een werkje voor fagot. Ja, de potpourri, we gaan hem gewoon draaien. Masahito Tanaka bespeelt de fagot. En Saiku Sumi begeleidt hem op de piano.

Tot zover het werk van Carl Jacobi voor fagot en piano. We gaan snel naar alleen pianowerk. Louis Bureau Gottschalk, dat is de componist die het gemaakt heeft. Hij is geboren op 1829. Hij overleed op 18 december 1869. Was een Amerikaans componist en pianist, maar die vooral buiten de Verenigde Staten werkte. En hij was een zoon van een Joodse zakenman uit Londen en een Creoolse moeder. Nou, dat Creoolse, dat had ik onthouden. En ik vond een werk La Savane getiteld. En dat is een ballade Creool. Nou, dat kon ik het niet laten. Daarbij sluiten we dit uur af. Na het nieuws zijn we terug. U hoort Philip Martin op de piano.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jean. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden 100 vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

De opening van dit uur was van de hand van Sergej Vasiljevich Rachmaninov, geboren in Novgorod op 1 april 1873. Hij overleed uiteindelijk in Amerika in Beverly Hills op 28 maart 1943. Was een componist, Russisch componist, pianist, dirigent en muziekpedagoog. En we luisteren naar de Vocalise opus 34, nummer 14 van deze componist. Gezongen door René Fleming, sopraan. En de English Chamber Orchestra begeleidde haar onder leiding van Jeffrey Tate. Ik vind het een hele mooie versie van deze Vocalise. Hij is er ook nog met viool en orkest, cello en orkest, viool, piano, cello, piano. Heel veel combinaties mogelijk. Een heerlijke melodie om naar te luisteren. We gaan het tempo even weer iets opvoeren, want we gaan naar Anatoly Konstantinovich Liadov. Dat is ook een Russische componist, alleen die is geboren op 11 mei 1855. En die overleed in de geboorteplaats van de vorige componist, namelijk Novgorod. En daar overleed hij op 28 augustus 1914. Hij was niet alleen Russisch componist, maar ook docent en dirigent. Ja, en hij componeerde onder andere de volgende Polonaise in C groot, en dat is zijn opus 49. We horen de USSR Academic Symphony Orchestra onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

Ja, dat was het werk van in dit geval Anatoly Liadov. Ik moest zijn voornaam even bezien. Die was ik even kwijt. De voornaam van de volgende componist die heb ik voor mijn neus staan. En dat is Zdeněk. En dan tussen haakjes, dat zijn zijn andere voornamen, Antonín Václav Fibich. Hij is geboren op 21 december 1850. Hij overleed op 15 oktober 1900. En ja, hij overleed in Praag. Hij was ook een Tsjechisch componist. Ook misschien wel een technisch componist, maar hij is een Tsjechisch componist. Samen met Bedřich Smetana en Antonín Dvořák stond hij op de bres voor de eigen Tsjechische muziekcultuur. Nou, het werk wat hij gemaakt heeft en wat ik wil laten horen heeft ook al met de muziekcultuur te maken. Het is The Great Musical Monograph of the Building of the National Theatre. Daar heeft hij dit werk voor gecomponeerd. Ja, dit werk gaan we zo beluisteren. Het is gespeeld door de Czech State Symphony Orchestra. En voor het orkest staat op het rostrum Marek Stile.

Ja, dat was het werk voor de bouw van het Nationaal Theater door, in dit geval, Fibic. Friedrich Adolf Ferdinand Freiherr von Vlotho, die is geboren op 27 april 1812. Hij overleed uiteindelijk op 24 januari 1883 en was een Duits componist. Ik ga nou nog één keer namelijk naar een werk van hem terug en dan naar zijn opera Martha. Daar zit een heel mooi lied, This the Last Rose of Summer. Oftewel, het is de laatste roos van deze zomer. Nou, dat zijn we nog niet, maar het is wel zo'n mooi lied. Ik denk, ik laat hem horen. Nogmaals René Fleming, de sopraan, met het English Chamber Orchestra onder leiding van Jeffrey Tate.

De laatste roos van de zomer. Het is de laatste roos op zomer. Marta die dat zingt als hoofdrolspeelster in die opera van Friedrich von Vloto. Ik ga naar de laatste componist, Sigismund Thalberg. Deze componist is geboren op 8 januari 1812. Hij overleed op 27 april 1871. Was een Oostenrijks componist en een van de grote pianovirtuozen van de 19e eeuw. Er staat zelfs ergens dat ze hem nog inschatten boven Franz Liszt. Dat zijn al wel grote schoenen om te vullen. Maar hij heeft een mooi pianoconcert gecomponeerd, onder andere. Pianoconcert in F klein, opus 5. En dat wil ik vanavond laten horen. Allegro moderato is het eerste deel. Adagio het tweede en Rondo Allegro het laatste en derde deel. Francesco Nicolosi is de pianist die de solo voor zijn rekening neemt. Het Razumovsky Symphony Orchestra gaat voor de begeleiding zorgen onder leiding van Andrew Mogrelia. Alexander en ik nemen alvast afscheid van u. We wensen u een goede week en een mooie avond nog. Blijf luisteren. Na ons programma komt nog

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn drie Nederlanders omgekomen. Drie anderen raakten gewond, van wie één ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als vijfde. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.
2: Melanesian sounds. Melanesia, one of three regions in Oceania.

Tabea, popo poe mai lomi. Imi ipunye e Radio Melanesian Sounds. Yau nalau upunams. Een hele, hele, hele goede avond. Je luistert ook nu weer naar Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nums. En vandaag hebben wij geopend met Palani. En het lied Nusa Halawane uit de Zuid-Molukken. En ja, na uitzendingen over West-Papua, Samoa en Fiji zal vandaag volledig in het teken staan van de Zuid-Molukken. De Zuid-Molukken is een archipel met duizenden eilanden en ligt in West-Melanesië, ten westen van West-Papua en ten westen van Papua-Nieuw-Guinea. Met eilanden als Buru, Tanimbar, Kaibesar en Kaikichil bestaat het uit vele eilanden, zoals ik al zei, meer dan duizenden eilanden. Maar ook eilanden als Banda, de Aru-eilanden, Nusalaut, Seram en Saparua behoren tot de Zuid-Molukken en vinden allen hun oorsprong in de Patasiwa en Patalima of in de Oersiel en Oerlim. Mijn persoonlijke geschiedenis ligt bijvoorbeeld op het eiland Saparua. En misschien dat ik daar later nog meer over ga vertellen. In elk geval ligt er hoe dan ook een hele rijke geschiedenis binnen de Zuid-Molukken. We kennen natuurlijk de nootmuskaat, de kruidnagel. Twee redenen waarom de Molukken, de Zuid-Molukken, eeuwenlang gekoloniseerd is geweest. En ja, tot op de dag van vandaag is de Zuid-Molukken natuurlijk nog steeds bezet door buurland Indonesië. En een van de rijke dingen die de Zuid-Molukken heeft, waarmee wij ook willen aangeven dat wij onze eigen land hebben. We zijn een eigen staat en wij hebben onze eigen taal, onze eigen cultuur. En één daarvan is dus de muziek. Wat wij hier bij Radio Melanesian Sounds dan ook zeer zeker naar voren brengen. En ja, vandaag zal dan ook zoveel mogelijk muziek gedraaid worden wat gezongen is in de oorspronkelijke Zuid-Molukse talen. Laten we dan ook maar gelijk verder gaan met Ingrid Kailola en het lied Sio Ina. Brava.

0: Sound.
1: Het geluid van Groningen.
2: Dit is die nummer met Inno.
3: Ja, ze doen met Inno. Shout out naar Inno sowieso.
2: We laten even een stukje van Inno horen, zodat jullie horen.

Radio Melanesian Sounds, yeah! Mijn naam is Mr. Nams en ik zal gelijk even de playlist met jullie doornemen van alle nummers waar we zojuist naar hebben kunnen luisteren. Allen uit de Zuid-Molukken. We zijn begonnen met Ingrid Kailola en het lied Sioina. Gevolgd door Tenine Hatai en het lied Belohi Amalatu. Een lied over het dorp Ulat, wat ligt op het eiland Saparoa. Daarna Narwe met het lied Amar Lolin, gevolgd door Talamena Siwa en het lied Sopo Moriale. Daarna hadden wij de groep Moriale met het lied Hio Hio, gevolgd door Palani en het lied Maluku Ume Wailmu. Gevolgd door Kwako Voice en het lied Nunue. En daarna wederom even de groep Narwe, ditmaal met een van mijn favoriete nummers Mataniwai. Daarna wederom Palani met het lied Se Ami Nene, gevolgd door, even kijken, Eno featuring Rixen en K6 met het lied Kodar, Nona Melanesia. En dit was een versie die is live uitgevoerd bij het programma Break North Radio, een hip-hop programma waarbij ik elke woensdagavond de host ben. En even kijken, daarna Dendang Hatualani met het lied Leio Leio, een lied vanuit het dorp Haria, wederom ook gelegen op het eiland Saparoa. En als laatste hebben we kunnen luisteren naar Prau Maluku en het lied Lagu RMS Merdeka. En eigenlijk het enige lied van vandaag die niet in de oorspronkelijke Zuid-Molukse taal is gezongen, maar wel wat zijn link heeft met het Zuid-Molukse land. Want Lagu RMS Merdeka, oftewel vrijheid voor de RMS. RMS is de afkorting voor het land de Republiek Maluku Selatan, in het Nederlands de Republiek der Zuid-Molukken. Dus ja, prachtige nummers. En zoals ik al zei, veelal in de oorspronkelijke Zuid-Molukse taal, of dus zoals het laatste lied, gericht op ons eigen land in het Moluks Maleis. Om maar te blijven illustreren dat wij als natiestaat ons recht op zelfbeschikking hebben geproclameerd op 25 april 1950. En dat wij illegaal worden bezet en onderdrukt. Zo zie je maar weer. Er zijn vele manieren om te strijden voor rechtvaardigheid. Waar de ene een snelweg bezet, een ander gebouw beklad en weer een ander de wapens oppakt, proberen wij bij Radio Melanesian Sounds dit toch via de muziek te doen. En dat was het dan ook alweer voor vandaag. Volgende week is Radio Melanesian Sounds er weer om jullie te verwarmen met de mooie klanken uit Melanesië. En uiteraard van 9 tot 10. We gaan er nu uit met het officiële volkslied van de Zuid-Molukken. Maluku Tana Airku. Molukken mijn vaderland. Zoals geschreven door Weilen Omoni Sahalesi en vertolkt door de groep Nanaku. Stay fresh, stay free, free Maluku.

0: Melanesia.
1: Sounds.
0: Melanesia, one of three regions in Oceania.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jean op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens die illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.